sta ik hier zo verdwaasd. En ik wou vechten met mijn grenzen, maar nu heb ik mijn stations het liefst centraal.